Dus daar leed je op zo'n nieuw naweka kalam. Dus gaya hai pankaj udhas ne aur sangeet badri kya hai pankaj udhas ne hi aap jinke kareeb hote hain wo bade khush naseeb hote hain.